G'day, darling, as Tuesday announced Julie, jam hier at Frisfoo uit Algesam. An hier uit het studio begrüdet jam ganz hartel jamans Karen. Moin, alter Mal.

en bloed hier te zien. Zware is zijn bij te komen en zijn mening troe te blijven. Ek te kieren en het schoenen van de